0: ezirimu
1: kati ntuka chukeyo semini ziji yako ze nze ngomuli mifunira muwa
0: yambo umulimi okumanye nsigo mekaza agula iya soburuku londa uo omuendo ugumarini nimiro ya chijia kuyambo kekereze nsimbi ziwandi ononye ngugule nsigo zoteetaga era kati tuvudde kubuzitobu nsigo ditunde kumuendo guwazu
1: nekati hatee mikebe jina vzibuchi
0: echo kuva ku mikebe chaku yambo kumabutonde buwensi kumee mikebe jino wejisuri wububi jono unobutonde buwensi atinga webono nekachiko sama kungula go ngumulimi Faith Agro Inputs ne Semens tugonze zobulimi ensigemo bulichinya okumanya bisingawo genda kumaduka ga Faith Agro Inputs.